0: Ja, ze zijn niet in de katten soms lijn. Als je iets in mijn ogen weet, is wel mijn rind ik die jamus die worden, jamus.
1: Coşkun amca, bunun içini biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.